As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

zoals de vrouw voor de spiel. Als daar geen een is, zet je hals op die schaal. Want jij weet wat geleen is, wordt eindelijk gehaald. Dan komt die waarheid. Besweer elke leeuw, schenk jou weer klaarheid en laat jou alleen.

0: vyf wedstrijden, maar niks vijf, in die baai nie.
1: Vijf lekker games op
0: de. Maar dat is lekker games. Ja. Dus ongeacht of het nou eindelijk hier zo is of niet, nee. Zo is niet.
2: Ja. Die Dale game, kan ik voor jou sê.
1: Ja, Dylan St. Andrews wordt een wedstrijd en een half te wees.
0: Ik denk die gram staat gons vandaag.
1: Absoluut. Kan nie met jou weer
2: sal. Selfs soos PE.
0: Ja.
2: Hier gons het.
0: Nee, hier gons het.
1: Ons
0: het
1: klop gehou deur een liedjie, dan kom ons terug en dan groet ons jou. Maar jy sal van hierdie liedjie hou. Dit is nou so in ons Springbok legendes tema wat ons vandag op hierdie program het.
3: Astro Paint TB gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint TB gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou.
4: Astro Paint.
5: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
6: Come on, come on, come on!
7: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
8: Luister FM.

ons voet is opgehangen. Ons twee zijn toekomstplan. Die laatste voet op Irak.

as the zeven zaken zand. Kom, spijt ons niet te laat, we zetten ons hart weer op straat. We kan

vriende en vrolijke goeiemôre Luister FM Kontry. Die tijd is nou 8 minute net na 9 op Luister FM, jou lekker luisterstasie op die tweede laaste saterdag van Junie maand 2026. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plaatie joggie en omroeperie achter die microfoon en klankbord tot met 11:45 toe vanochtend met die top 20 trefferparade program Triple T verkort. Dis net T, so makkelijk soos dit. En ons het die program nou afgeskop met die treffer uit 2007, amper 20 jaar gelede. Grace Kelly daar van Mika. Waar dankie ook, daar is aan die sportmanne vir die saterdag ontbijt en sportprogram net voor my, tussen 6 en 9 elke saterdag, kan jy die sportmanne kry op die saterdag ontbijt en sportprogram. En dan tussen 9 en 12 is die top 20 tyd. Sy blijger is ingeskakeld net hier op Luister FM om al die kaskenades en verwikkelinge saam met my te ervaar. Die WhatsApp-lijn is oop, dit is hoe jy in contact kan kom met my in die Luister FM atelier 082-333-667 standaard, data, tariewe geld, as jy nou vir iemand 'n boodskap wil stuur, wil sê geluk met jou verjaarsdag, huwelikse herdenking, of as jy jouself gereed kry vir die Springbok-wedstrijd later. Jou die 6 ure aftelling het nou al begin, so ek weet somme een paar van julle maak julle self al gereed. En ek is lekker in die Luister FM atelier vanochtend, maar as jy by jou volgende korporatiewe geleentheid wil hê in die lekker luister, Laurie, kom in contact met ons bemarkingsdepartement. Via e-post bemarking uit luisterfm.co.za en dan nooi ons na jou geleentheid toe en dan kom saam sommer rechtstreeks uit in ons lekker luisterlore. Ons heel eerste insetsel is 9:15 op pad en dit is jou saterdag tune ontleding. Maar van nou eers Anton Botha wat vir ons sing van Asseblief, Asseblief of Asseblief Kwadraat. En as jy voel dat jy nog nie gegroet is nie, aardelike goeiemôre luisterfm Kontry.

0: En dit is hierdie week se 7de posisie, 3 plekke opbeweeg van laasweek se 10de posisie. Rowan de Tooy met Dit Sal Lekker Wees, dankie. En net voor dit in die 8de posisie, Ignis met My Beste Pel, wat ook 3 plekke opbeweeg het. En in die 9de posisie, Chris Plakkiestein met Ma, wat 4 plekke opbeweeg het. In hierdie week se 6de posisie het ons vir Elof met Bikkie Chill 1 plek afbeweeg van laasweek se 5de posisie. En dan gaan ons ook voor ons met die Luister FM Top 5 hierdie week begin, kyk wat Morula Media se trefferparade aangaan vir hierdie week.
1: Nommer 6. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Danny Smoke met Monica. In die vierde posisie beweeg ons nou na Chris Plakkiestein toe met sy tweede treffer op die trefferparade met Ek Kom Je Haal, twee plekke afbeweeg van laas week se tweede posisie.
1: Nommer 4.

En dan in die derde posisie vier weer constant in haar selle posisie as laas week, Arin Louise van Wyk met Sal Jy Wil Jy.

0: Rick is nou met Bok is beter. Tijd voor mij om veel te groeien. 10 voor 12. John Dirker vat oor tussen 12 en 3 met zijn programma Skatkes. Ze blijger is ingeskakeld. Daarvoor van mijn kant af. Tot ziens, tot met volgende week toe. Mag jullie een verfrissende en verrukkelijke naweek verder. Geniet die rugbywedstrijd later. En maak die beste van elke geleentheid en koester elke oomblik. Tough times don't last, but tough people do. En onthou die 3 K's van die lewe hierdie keuse om 'n kans te waag om van koers te verander. Van my kant af, cheers vir eers. Ek speel uit met hierdie week se nommer 1 vir 3 weke in 'n ry. Jacobus met Mila.
1: En hier is nommer 1.

0: Oh, give it up. Oh, give it up to El Martino live.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Ah, wat as jy nou? Lala.
4: John Durker, op Luister FM, op die skatkis.
0: Dat is die Hawkeye Stobie Lorry, nee.

boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respect onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas achter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

John, prachtig. Martin vanuit de nacht. Ik zit en kijk naar een foto van mij en mijn ou koeksie. Engela. Nee, Engelkie. Waar ons langs die boot Symphony in Durbanse hawe staan op pad naar Basaruta Eiland. En langs die foto haar laatste Vadersdag. En gelukwens voordat sy 4 jaar geleden na 61 wonderlijke jaren na lieve Jesus verhuis het. Die kaartje lees gelukkige Vadersdag. Jy is my beste vriend en inspiratie vir elke dag, Koeks. Jy is my held. Julle mans daar buiten, onthou jou levensmaat is 'n wonderlijke geskenk van lieve Jesus. En hier is die prachtige fotoekie hier voor my. En ek en my ou Engelkie in Durban langs die boot Symphony. En ja, Martin het gevraai vir Debbie Lee Moe in die hemel. Dankie.

Mystic Yahoo Life. Collecteer ik wapens om geesten uit te draaien. Ja, tussen die lakens.

0: le vrai.
1: En die hannes weer alleen le bleu. De libomschwadre die hannen terug. En 95 van die was zien. Ons wilde sterk.
2: Zo is die bokmachine.
1: Goed vlak voor die dag ons lekker laat krijgen. En Mariba met vleen nummer 6 kreeg.
2: Een schotrenner. Om wat te kiel worden zo.
3: Doet op een bok om. Maar dat is niks om een zijn rol.
4: Ah.

welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco Eike Eilonos, en ek hoef vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rukken te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jouw trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat

Goeienaand, goeienaand en welkom, net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld aan my Lorenko, aka Lollos, en ek gee jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Want eers ons bye dankie sê vir Daniel vir die saterdag sizzle, waar het behoorlik sizzle vir jou natuurlijk. Jy kan my elke saterdag aand volg op luister FM se klankgolwe, tussen 6 en 9 in die namiddag. Maar nou ja, dit is een lekker program wat op jou wacht, ons het lekker tunes wat hier so is vir jou, en ek hoop jy gaan lekker saam met my keier vanavond. Nou, die boodskap wat jy kan deurstuur is 082-333-667, onthou standaard data tariewe geld. Op die program het ons jou klitsrittels, jou lysie met die wysie en jou remix 3 spel wat volg. Kom ons gooi rooi, dis Justin Timberlake met Can't Stop This Feeling.

is Nick Stevens met Jonk Bly, Dirk van Westhuizen met Zupa, Irene Louise van Wyk en Liesel Pieters met Vrou, Freddy Nes met Dronk Verlief Verslaaf van Jou en André het Norman met Afrikaans het nie prikke nie. Bring ons nou na so amper kwart oor 11 toe, de Saterdag, die 20ste Junie 2026. Ek sien Reinhard het die boodskap ingesteer, ongelukkig kan ek nie stemnotas luister nie, so ek vraag groot om verskoning daarvoor. Ma Chips het die boodskap ingestuur, sy sê, goeie naand, Renkie, wow, welkom, jammer, bykie laat, hoe gaan het? Nee, het gaan goed met my, Ma Chips, maar aangezien jy laat is, weet ek nou nie meer hoe goed gaan het met my nie, jong. Sy sê ook sal Living Doll van Cliff of Stand By Me van John Lennon geniet, asblief, Renkie. En dan sê Louise, hier so, ek sê, ma, good night en lekker middag vir jou, bykie vaak nou, bykie sinuspille vang my nou, kom van Louise. Nou, baie dankie, Louise. Hoop het een lekker aand verder en baie dankie dat jy ingeskakel het. Maar kom ons gaan verder met die muziek is ingeskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie. Nog so 4 liekies, 4 of 5 liekies en dan is het tyd vir my om jou te groet.

En op dag alleen zeg maar Bobby van Jaren zelf in Boers. En daar zei ik weer aan zijn haar. Appel met Dina daar. Yes. En dan brengen we ons dan op 25 minuten. Net na 11e zaterdag, die 20ste juni 2026. En het is nou tijd voor mij om jou te groet met de laatste boodschap, Matchup C. So dit is morgen Father's Day. Happy Father's Day voor jou. Al is je niet in SA nie. Nou bye bye, dankie daarvoor ook, Matchups. Waardeer dit verskriklik, verskriklik baie. Maar ja, dit het nou tyd vir my geraak om jou te groet. Ek sê vir jou baie, baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Baie dankie dat ek toegelaat was in jou kar, jou huis, jou stort, wat ook al jy was. En tot en met volgende week in Saterdag sê ek vir jou, onthou, al loop jou baie snaakse draaie. Alles gebeur altyd vir 'n rede. Jy moet 'n lekker aand hê verder. Bye!

Net uit Westbury klinkt haar sporadische skoot, een serene loei. Iemand is dood.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Begeister FM.
1: Ingrid Jonker, alle dronken, slinger in die groot zwart zee. Slinger in die groot zwart zee. Rondom Tali, rondom Trali. Die zwart zee ja en zij zee nee. Die zwart zee ja en zij zee nee.

Winfried Jonker, al uitdronken. Goed spelen wat geen ziel kan lezen, wat geen ziel kan lezen. Tot bij je woord van zonen woord, waar liefde niemand knieën niet. Liefde, niemand knieën niet.

Met beloftes dat hij zo groot wordt. Met zijn skadies ons bedijf. Met mijn oogjes toe en een glimlach.